voor Lemmy Coats en Zwijde Bontvachtjassen. De grote mode, Lemmy Midi-mantels, Lemmy Maxi-mantels. Bij Berdy, Nieuwendijk 143, Amsterdam.